0: Radio
1: Reraw. Als iemand in haar meelitis,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: August haar nieuwkes,
1: boelenschach, ik chach en duwkes, de ihe scheliacht, de quischali,
2: ik jante misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, val hem om met vriend de credit August ne schelte, het haar grillo or venuelte, maar goeil.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derde en een shore, Radio Rira, nou eis share er Spotify, August Apple Podcast, en wat een dark jongen.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht, de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Sitra Adrum Spriel show, follow moment voor in de credit of August Nischelte, et haar grillo or venulacte, Margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte gloog, gach derde en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Jones.

0: DAB Cigar.
1: Sagorde, ta nirtin slit in er feed lat eestuchtling, maar sin nil een leskeel, a gothis feder eestucht de gor. DAB, nu er nap, nu er lina. Ta koepla throwback a gum divinish, a gorde, the clouser, a gor en geel, or chlig en glor. Listen sugar babes, August le sixpence, none the richer. Ach, bemele, good in het doe, hug, maar sin not er ortebe.

Edges a hort dat slae rint mionrochtie slainte. By een service horlugan free vodisha erfale gogeslan aran fortige. Gan rochten nis tapula erhorum slainte a hinsu de rini erfodne heden. Lahai tila olish teche gov.ie/commonconditionservice. Tachtorochtel realtis n heden.